Adetinci tiknulise, adetinci tiknulise, voritečka skrip, skrip, voritečka skrip, skrip, adetinka spejt, spejt, adetinka spejt, spejt.